0: Gent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op het strand van Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in zee in de problemen was geraakt. De hulpdiensten haalden hem uit het water en probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom de man in de problemen was gekomen, maar hij zwom in een verboden zone. Volvo Cars garandeert dat de fabriek in Gent de komende jaren kan open blijven. Het heeft daarover een akkoord met de federale en Vlaamse regering met financiële steun tot 119 miljoen euro. Met dat geld gaat Volvo investeren in innovatie en milieu- en klimaatvriendelijke productie. Maar die hangt wel af van welke modellen ze gaan bouwen in Gent. De verkoop van de EX30 valt al een tijdje tegen. Bij Volvo in Gent werken 6.500 mensen. In Limburg heeft de brandweer enkele natuurbranden moeten blussen. In Genk is zowat 1 hectare aan natuur in de vlammen opgegaan. En ook in deels in Stockholm stond natuurgebied in brand. Daar kreeg de brandweer hulp vanuit de lucht met een politiehelikopter. En in Frankrijk is een verdachte officieel aangehouden voor brandstichting in het bos van Fontainebleau bij Parijs. Het is een vrijwillige brandweerman van 18. Hij bekende eerst dat hij met een aansteker en benzine wat takjes in brand stak, maar ontkent dat nu weer. Een tweede zegt dat hij per ongeluk brand heeft veroorzaakt nadat hij een sigaret heeft weggegooid. Iran en de VS hebben elkaar opnieuw bestookt met raketten voor de vijfde nacht op rij. De VS viel meer dan 50 militaire doelen aan. Iran beantwoordde dat met Amerikaanse doelen in onder meer Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens Iran zijn de voorbije week al meer dan 35 mensen omgekomen bij Amerikaanse aanvallen. We kennen de finale van het WK voetbal, Spanje-Argentinië. De Argentijnen versloegen Engeland met 1-2 na een bijzondere ommekeer in de slotfase, want Argentinië stond nog lang 1-0 achter. Engeland speelt zaterdag de kleine finale voor de derde plek tegen Frankrijk. Het is een laatste echt tropische dag met temperatuur tot 30 graden en veel zon. Vanaf morgen gaat het afkoelen, dan stijgt de kans op regen. In het weekend temperaturen vooraan de 20 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer. Van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
7: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
8: Good morning. Zoo Radio.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klaantisje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraat 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.

0: terecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op het strand van Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in zee in de problemen was geraakt. De hulpdiensten haalden hem uit het water en probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom de man in de problemen was gekomen, maar hij zwom in een verboden zone. Volvo Cars garandeert dat de fabriek in Gent de komende jaren kan open blijven. Het heeft daarover een akkoord met de federale en Vlaamse regering met financiële steun tot 119 miljoen euro. Met dat geld gaat Volvo investeren in innovatie en milieu- en klimaatvriendelijke productie. Maar die hangt wel af van welke modellen ze gaan bouwen in Gent. De verkoop van de EX30 valt al een tijdje tegen. Bij Volvo in Gent werken 6500 mensen. In Limburg heeft de brandweer enkele natuurbranden moeten blussen. In Genk is zowat 1 hectare aan natuur in de vlammen opgegaan. En ook in deels in Stockholm stond natuurgebied in brand. Daar kreeg de brandweer hulp vanuit de lucht met een politiehelikopter. En in Frankrijk is een verdachte officieel aangehouden voor brandstichting in het bos van Fontainebleau bij Parijs. Het is een vrijwillige brandweerman van 18. Hij bekende eerst dat hij met een aansteker en benzine wat takjes in brand stak, maar ontkent dat nu weer. Een tweede zegt dat hij per ongeluk brand heeft veroorzaakt nadat hij een sigaret heeft weggegooid. Iran en de VS hebben elkaar opnieuw bestookt met raketten voor de 5e nacht op rij. De VS viel meer dan 50 militaire doelen aan. Iran beantwoordde dat met Amerikaanse doelen in onder meer Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens Iran zijn de voorbije week al meer dan 35 mensen omgekomen bij Amerikaanse aanvallen. We kennen de finale van het WK voetbal, Spanje-Argentinië. De Argentijnen versloegen Engeland met 1-2 na een bijzondere ommekeer in de slotfase, want Argentinië stond nog lang 1-0 achter. Engeland speelt zaterdag de kleine finale voor de derde plek tegen Frankrijk. Het is een laatste echt tropische dag met temperatuur tot 30 graden en veel zon. Vanaf morgen gaat het afkoelen, dan stijgt de kans op regen. In het weekend temperaturen vooraan de 20 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Een beetje rekken, een beetje strekken. Een beetje proberen om wakker te worden. Het is ondertussen hier, 7 uur. Welkom.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: vertelt mij, wat zou jij graag willen doen? The Birds, hier op de radio. Goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen.
1: Wake up with the 60s.
0: Ja, het is donderdagmorgen, maar dat is gelachen geworden.

is Zo, hier is Diederik in de morgen. Wipeout, dat waren de Surfaris. We zijn er helemaal klaar voor. Proberen om wat wakker te worden. Op ons een beetje te rekken en te strekken in de vroege morgen.

0: The Watermelon Man van Mungo Santa Maria.
1: The home of rock and roll, soul and pop music. We are
0: Goedemorgen, hier Diederik in de morgen en straks hier ook nog op de koffie. Dus ik blijf nog wel eventjes op deze donderdag bij jullie nog tot aan een uur of twee.

Boom Boom is de Beastman. Jawel, van Johnny Cymbal natuurlijk. Een legendarische plaat uit 1962. Goedemorgen hier op Zoo Radio. Good times and great oldies, Zoo Radio. Wil je ons ontvangen? Dan kan dat natuurlijk. Hè. Dat kan bijvoorbeeld op FM in het noordoosten van Antwerpen. Ja, wauw. Daar kan dat zonder enige twijfel op 104.9 en 107.6 in Groot-Antwerpen op DAB+ en via zoo.radio.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatteken.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 09.

0: Je bent veel te jong. Young girl, get out of my mind. En uit andere lichaamsdelen ook natuurlijk.
1: Niet aan de.
0: Hier, Diederik in de morgen. It only lasts for a little while.

blijft allemaal niet duren. Het is een beetje zoals ons bestaan op de aarde. Alles is een beetje tijdelijk natuurlijk. Paul Anka, it only lasts for a little while. Goedemorgen, hier is Zoe Diederik in de morgen. Wij worden wakker in het gezelschap van onder andere The Drifters en Sweet for My Sweet. En een beetje Sugar for My Honey.

Wel wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je leiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op het strand van Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in zee in de problemen was geraakt. De hulpdiensten haalden hem uit het water en probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk waarom de man in de problemen was gekomen, maar hij zwom in een verboden zone. Volvo Cars garandeert dat de fabriek in Gent de komende jaren kan open blijven. Het heeft daarover een akkoord met de federale en Vlaamse regering met financiële steun tot 119 miljoen euro. Met dat geld gaat Volvo investeren in innovatie en milieu- en klimaatvriendelijke productie. Maar die hangt wel af van welke modellen ze gaan bouwen in Gent. De verkoop van de EX30 valt al een tijdje tegen. Bij Volvo in Gent werken 6500 mensen. In Limburg heeft de brandweer enkele natuurbranden moeten blussen. In Genk is zowat 1 hectare aan natuur in de vlammen opgegaan. En ook in deels in Stockholm stond natuurgebied in brand. Daar kreeg de brandweer hulp vanuit de lucht met een politiehelikopter. En in Frankrijk is een verdachte officieel aangehouden voor brandstichting in het bos van Fontainebleau bij Parijs. Het is een vrijwillige brandweerman van 18. Hij bekende eerst dat hij met een aansteker en benzine wat takjes in brand stak, maar ontkent dat nu weer. Een tweede zegt dat hij per ongeluk brand heeft veroorzaakt nadat hij een sigaret heeft weggegooid. Iran en de VS hebben elkaar opnieuw bestookt met raketten voor de vijfde nacht op rij. De VS viel meer dan 50 militaire doelen aan. Iran beantwoordde dat met Amerikaanse doelen in onder meer Bahrein, Kuwait en Jordanië. Volgens Iran zijn de voorbije week al meer dan 35 mensen omgekomen bij Amerikaanse aanvallen. We kennen de finale van het WK voetbal, Spanje-Argentinië. De Argentijnen versloegen Engeland met 1-2 na een bijzondere ommekeer in de slotfase, want Argentinië stond nog lang 1-0 achter. Engeland speelt zaterdag de kleine finale voor de derde plek tegen Frankrijk. Het is een laatste echt tropische dag met temperatuur tot 30 graden en veel zon. Vanaf morgen gaat het afkoelen, dan stijgt de kans op regen. In het weekend temperaturen vooraan de 20 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemorgen, waar wij ons uiterste best doen om wakker te worden. Dit is hem. Hier is zo, die drie keer de morgen, het is 8 uur.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

heet Men's Men's World. En dat zou niks zijn zonder een vrouw natuurlijk. Hè. Dat heeft een beetje gelijk. Hier, goedemorgen, is Diederik in de morgen. En ik ben Diederik. We worden samen wakker met Chuck Berry in dit uur. Met Simon & Garfunkel, Rob de Nijs, met Chris Clark onder andere, met The Temptations. En met Della Bossiers. Die gaat helemaal horizontaal. Brrr.

dossier. Ging helemaal horizontaal. Die kennen we ook nog van De Zevensprong. Dit was een ander hitje van haar. En van Mensen van 18 kennen ze ook natuurlijk. Goedemorgen, ik trommel jullie een beetje vrolijk het bed uit. Hier is Zoo Radio. Hier is Diederik in de morgen.

Goedemorgen, hij was helemaal into légumes. Maar ook into des petits fruits natuurlijk. Hè, zoals des pommes et des poires. Hij had het zwaar te pakken. Sacha Distel, goedemorgen bij Diederik in de Morgen.

0: gratis aanvragen.
1: Ga dan eens naar onze website.
0: Ga eens kijken op zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen verzoekplaatje aan. Dat wordt gedraaid in onze zoobox van maandag tot en met vrijdag, zo tussen 6 en 8.
2: Ladies and gentlemen, the beat.

Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula. Ik zie het hier niet meer zitten. Ik ga naar Amerika. Of dat nu zo'n goed idee is om naar Amerika te gaan, dat weet ik ook niet. Hier is zo, goedemorgen. Yesterday, yesterday.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasgaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens. Schoolstraat 1 in Schilde. Staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
5: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

oldies in de ghetto. Hier is Zoo Radio. We zaten in 1969. Goedemorgen. De Supremes zijn onderweg. De Sandy Coast, Cliff in the Shadows, Bob Lind en Ray Conniff en Harmony.

België, er is maar één radiozender die zoveel hits uit de 60's programmeert. Want de jaren 60, die zijn van ons. Wij zijn zo. Goedemorgen, Diederik, en morgen met Lady Di en de Supremes.

zou dat kunnen, hè? Zo, wow, wow, wow. Maar could easily fall in love with you van Cliff in the Shadows natuurlijk, hier op de radio. Goedemorgen bij Diederik in de Morgen vandaag. De uitzending van donderdag 16 juli met Bob Lind en Lucif Burn.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
5: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Wie slachtoffer wordt van phishing zal zijn geld binnenkort makkelijker kunnen terugkrijgen. Bevoegd minister Beenders dient daarvoor morgen een wetsvoorstel in. Banken beroepen zich nu vaak op grove nalatigheid van de klant. Bijvoorbeeld als je zelf je codes doorgegeven hebt via een valse link of de overschrijving bevestigd hebt met It's Me of je kaartlezer. Minister Beenders wil daar nu definitief komaf mee maken. In het wetsontwerp zal duidelijk omschreven staan wat een toegestane betaling precies is en wat niet. Vanaf deze maand kunnen meer baby's en kinderen getest worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD. Vlaams minister van Welzijn Genee maakt daarvoor 2,25 miljoen euro extra vrij. De financiële steun gaat naar de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Samen zullen die elk jaar bijna 1300 extra onderzoeken kunnen uitvoeren. De wachttijden lopen fors op, terwijl de vraag naar zulke onderzoeken blijft stijgen. Volgens het Amerikaanse leger is de nieuwe aanvalsgolf op Iran voorbij. De Verenigde Staten en Iran bestookten elkaar voor de vierde opeenvolgende nacht. De Amerikanen vielen vooral doelen in het zuiden van Iran aan. Dat antwoordde met aanvallen op de golfstaten. De bedoeling was om de Iraanse controle over de strategisch belangrijke straat van Hormuz te breken. Volgens Iran hebben de Amerikaanse bombardementen de voorbije dagen aan zeker 35 mensen het leven gekost. Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest ondergaan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth beslist. De test maakt deel uit van de jaarlijkse medische controle. Hegseth zegt dat hij daarmee de slagkracht van het leger op niveau wil houden. Een tekort aan testosteron kan onder meer leiden tot vermoeidheid en stemmingswisselingen. De screening is verplicht, maar een eventuele behandeling niet. Ook vandaag belooft een zonnige dag te worden. De temperatuur schommelt tussen 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen zijn er meer wolken en is het iets minder warm. De volgende dagen gaat de temperatuur verder naar beneden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen, 9 uur. Hier is Zoe. Ik ben Diederik. Welkom bij Diederik in de Morgen.
2: From the Beverly Hills.

0: opvolger van Kom van de Bak Af.
1: Het was deze, Marijke. Marijke. Van Peter Koelewijn en de Rockets natuurlijk. Daarvoor Sugar Baby Love van de Rupert's eerste grote hit met Paul Da Vinci, geschreven door Wayne Bickerton. Die had dat eigenlijk al geschreven in de jaren 60, maar dat lag een beetje op de plank. Hij vond geen groep om dat echt uit te brengen. Eens kijken, hè. The Beatles, Melanie, Dave Clark 5. Onderweg komt half uur met Trini Lopez onder andere. En If I Had a Hammer. En veel meer als je blijft luisteren. If I had a hammer.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
2: Oei.
5: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 300. 182 in Weinigem.
8: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
8: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
10: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
11: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
12: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.

Cure Girl hier op de radio bij Zoo Radio natuurlijk. En hier is Dietrich in de morgen. Wij worden wakker vandaag op donderdag met nu op de radio. The American Breed en Bend Me, Shape Me, Any Way You Want Me. Straks ook Lulu in The Lovers en Bert Blanca.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Good morning.

Daar is het weer. Here it comes again, that feeling van The Fortunes natuurlijk. Daarvoor, Redbone en The Witch Queen of New Orleans. Goedemorgen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Wie slachtoffer wordt van phishing zal zijn geld binnenkort makkelijker kunnen terugkrijgen. Bevoegd minister Beenders dient daarvoor morgen een wetsvoorstel in. Banken beroepen zich nu vaak op grove nalatigheid van de klant. Bijvoorbeeld als je zelf je codes doorgegeven hebt via een valse link of de overschrijving bevestigd hebt met It's Me of je kaartlezer. Minister Beenders wil daar nu definitief komaf mee maken. In het wetsontwerp zal duidelijk omschreven staan wat een toegestane betaling precies is en wat niet. Vanaf deze maand kunnen meer baby's en kinderen getest worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD. Vlaams minister van Welzijn Genee maakt daarvoor 2,25 miljoen euro extra vrij. De financiële steun gaat naar de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Samen zullen die elk jaar bijna 1300 extra onderzoeken kunnen uitvoeren. De wachttijden lopen fors op, terwijl de vraag naar zulke onderzoeken blijft stijgen. Volgens het Amerikaanse leger is de nieuwe aanvalsgolf op Iran voorbij. De Verenigde Staten en Iran bestookten elkaar voor de vierde opeenvolgende nacht. De Amerikanen vielen vooral doelen in het zuiden van Iran aan. Dat antwoordde met aanvallen op de golfstaten. De bedoeling was om de Iraanse controle over de strategisch belangrijke straat van Hormuz te breken. Volgens Iran hebben de Amerikaanse bombardementen de voorbije dagen aan zeker 35 mensen het leven gekost. Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest ondergaan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth beslist. De test maakt deel uit van de jaarlijkse medische controle. Hegseth zegt dat hij daarmee de slagkracht van het leger op niveau wil houden. Een tekort aan testosteron kan onder meer leiden tot vermoeidheid en stemmingswisselingen. De screening is verplicht, maar een eventuele behandeling niet. Ook vandaag belooft een zonnige dag te worden. De temperatuur schommelt tussen 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen zijn er meer wolken en is het iets minder warm. De volgende dagen gaat de temperatuur verder naar beneden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen. Hier is Zoe. Hier is Diederik in de morgen. Het is ondertussen 10 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Shakespeare's en Shake It Over. Goedemorgen. Hier is zo, hier is Diederik in de Morgen. Het laatste stukje van Diederik in de Morgen, maar niet getreurd. Maar straks dan drinken wij hier de koffie zo tussen 11 en 2 op de radio. Dus de oldies blijven ook komen. Ook vanmiddag tussen 2 en 6 is er hier Tim in de middag, Tim Peters. En om 5 uur de top 5 at 5, zoals elke werkdag. Om 6 uur vanavond onze Zoobox. Daarvoor kan je zelf ook plaatjes aanvragen. Service naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen plaatje aan. Het wordt 's avonds uitgezonden, onze Zoobox. Vanaf een uur of 6.

0: Goed.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Broadcasting to the world.

mijn kleine dorpje. Van onze goede vriend Paul Anka hier op Zoo. Goedemorgen bij Dieterik in de Morgen. Elvis daarvoor. En de Impressions uit het midden van de jaren 60. Die zijn van ons natuurlijk. Dit zijn de Tokens. Shh, The Lions.

Goedemiddag, bijna helemaal onstop achter elkaar hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen, de jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. Ja, I can see clearly now the rain is gone van Johnny Nash en de Everly Brothers en Claudette Don en Phil Everly natuurlijk. En we hebben nog Cliff straks, de Les Humphries singers komen voorbij, de Beatles. Maar eerst de man uit Nederland, Eddie Holland. Ik veronderstel dat toch, dat hij uit Nederland komt, zijn voorouders natuurlijk.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Huh? Te lang! Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos!
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe?
4: Ja!
3: Oei, dat is hier en niet naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
5: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
6: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
7: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vindt.
8: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
9: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
10: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
11: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, geef toe, ze zijn vooral hier te horen natuurlijk. The Good Times and the Better Times. Cliff Richard hier op de radio bij Zoo Radio. Jongens en meisjes, dames en heren, bijna non-stop achter elkaar. En straks drinken wij de koffie. Come on, hier is Tom

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Wie slachtoffer wordt van phishing zal zijn geld binnenkort makkelijker kunnen terugkrijgen. Bevoegd minister Beenders dient daarvoor morgen een wetsvoorstel in. Banken beroepen zich nu vaak op grove nalatigheid van de klant. Bijvoorbeeld als je zelf je codes doorgegeven hebt via een valse link of de overschrijving bevestigd hebt met It's Me of je kaartlezer. Minister Beenders wil daar nu definitief komaf mee maken. In het wetsontwerp zal duidelijk omschreven staan wat een toegestane betaling precies is en wat niet. Vanaf deze maand kunnen meer baby's en kinderen getest worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme en ADHD. Vlaams minister van Welzijn Gené maakt daarvoor 2,25 miljoen euro extra vrij. De financiële steun gaat naar de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen in Gent, Antwerpen, Brussel en Leuven. Samen zullen die elk jaar bijna 1300 extra onderzoeken kunnen uitvoeren. De wachttijden lopen fors op, terwijl de vraag naar zulke onderzoeken blijft stijgen. Volgens het Amerikaanse leger is de nieuwe aanvalsgolf op Iran voorbij. De Verenigde Staten en Iran bestookten elkaar voor de vierde opeenvolgende nacht. De Amerikanen vielen vooral doelen in het zuiden van Iran aan. Dat antwoordde met aanvallen op de golfstaten. De bedoeling was om de Iraanse controle over de strategisch belangrijke straat van Hormuz te breken. Volgens Iran hebben de Amerikaanse bombardementen de voorbije dagen aan zeker 35 mensen het leven gekost. Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest ondergaan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth beslist. De test maakt deel uit van de jaarlijkse medische controle. Hegseth zegt dat hij daarmee de slagkracht van het leger op niveau wil houden. Een tekort aan testosteron kan onder meer leiden tot vermoeidheid en stemmingswisselingen. De screening is verplicht, maar een eventuele behandeling niet. Ook vandaag belooft een zonnige dag te worden. De temperatuur schommelt tussen 25 graden aan zee en 32 graden in het binnenland. Morgen zijn er meer wolken en is het iets minder warm. De volgende dagen gaat de temperatuur verder naar beneden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ja, kan er iemand het koffievrouwtje roepen alstublieft? Dank u wel. Dan kunnen we zo meteen overgaan tot de orde van de dag.
3: From the Beverly Hills event.

0: Michel Delpeche. Ja, en in het Frans klinkt dat nog zoveel erger. Oh, ik word er helemaal niet goed van. Goedemorgen, hier is Zo, hier is bij Didik op de koffie. We gaan koffie drinken en zometeen draaien we de plaat aan ons stoppen.
1: Worldwide at zoo.radio.

Lady Di en de Supremes hier en Back in My Arms Again. Voor onze Vlaamse Beatles is Seven Horses in the Sky van de Pebbles. We gaan koffiepauze nemen. Dat doen we onder andere met straks de Shoreditch, met de Beatles zelf, de Beach Boys, met de Rotation, met de Four Seasons, met de Down en ook met de Hollies. Ik moest maar één keertje kijken. Ik was helemaal verkeerd.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio. Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Ja, dat bedoel ik, hè. De show, dat zijn lollipoppen natuurlijk. Hier is Zoe, goedemorgen. Hier is bij Diederik op de koffie. Straks gaan we lunchen, gaan we eens kijken wat er in onze boterhamdoos zit, maar zover zijn we nog niet. Grote artiesten komen nog, de Marvelettes, Clyde McFadden, de Average Y Band. En Roy Orbison, die is helemaal in dromen.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solden tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er is opnieuw ongerustheid over een aantal soorten squishy speelgoed die bij ons te koop zijn, waaronder de populaire squishy dumplings. Kleurrijke stressballetjes zijn dat. Een aantal consumenten dienden klacht in over een opvallende chemische geur. In buurlanden wezen analyses al uit dat het speelgoed te veel benzeen bevat of dat bepaalde stoffen de luchtwegen irriteren. De FOD-economie is een onderzoek gestart. In Basel in het Waasland is een fietser levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval op een gewestweg. De man van 72 werd meters ver weggeslingerd nadat een auto hem aanreed bij een inhaalmanoeuvre. De fietser stak op dat moment de rijbaan over. De brand in het natuurgebied in Dilsen-Stokkum is vanochtend weer opgeflakkerd. Het gaat om ondergronds vuur dat bovengronds voor kleine vlammen en smeulende aarde zorgt. De brand was gisteravond laat ontstaan, zowat gelijktijdig met de natuurbrand in Genk. Het parket onderzoekt beide branden. Het gaat mogelijk om een dubbele brandstichting. Ouders die voor hun kinderen voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel zullen vanaf het schooljaar 2027-2028 hun kennis van het Nederlands moeten bewijzen. Het Vlaams parlement heeft die maatregel goedgekeurd. Concreet betekent bewijzen dat minstens één ouder Nederlands kan lezen, schrijven en spreken op taalniveau B2. Een mondelinge test volstaat niet langer. Onderwijsminister De Mier nam het initiatief nadat Vlaamse ouders in de hoofdstad geen plaats meer vonden voor hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. In de Democratische Republiek Congo hebben onderzoekers een nieuwe apensoort ontdekt. Dat is erg uitzonderlijk. Het is nog maar de vijfde nieuwe soort die in 75 jaar tijd in Afrika ontdekt is. Er ging jaren onderzoek aan vooraf om de soort precies te duiden. De soort krijgt de naam Likweli, weegt zo'n 7 kilo en heeft een lange staart en dikke oranje lippen. Biologen delen hem in bij de zwart-witte franje-apen. Het is onduidelijk hoe groot of klein de populatie is. Zonnig en warm tot 24 graden aan zee en 28 tot 30 elders. Later op de dag meer wolken en in het zuiden kans op onweer. Vanaf morgen enkele graden koeler, maar in Vlaanderen nog altijd geen regen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oh, goedemiddag, het is ondertussen 12 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, ik stel voor Ricky, omdat ze nu weer niets te verliezen natuurlijk. Ricky, don't lose that number. Hier is Zoo, daarvoor de mama's en de papa's en die dromen van California. Wow. Goedemiddag, aan de tafel, tussen de boterhammen, Le Poppy, The Beatles, The Isley Brothers, Buddy Holly en Quincy Jones met zijn volledige orkest. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la. Het is zomer op de radio. Dit is de Soul Bossa Nova.

Goedemiddag, we snoepen. Ja, zo, we snoepen de koffie. Hier is Zo, hier is Diederik. This Old Heart of Mine was een liedje van de Isley Brothers. En dan hebben we nu Le Poppy. Er is niks veranderd. Hè? Non, non, rien.

0: Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
8: Good afternoon.

een tranentrekker. Oh, oh, oh, Brenda. Lee, I'm so sorry. Hier is Diederik. We drinken de koffie en we eten de boterhammetjes. Zo tijdens onze lunch, hè, in het gezelschap van al die fantastische wereldartiesten uit de 60s. Nu hebben we hier Bob en Earl. En let's do the

Dat is dan een beetje een brave periode, zo de suite, waarin ze minder gitaarwerk gebruikten, maar dan kwamen ze in hun glitterperiode. De Ballroom Blitz bijvoorbeeld, maar dit was nog braaf. Papa Joe van de suite uit het begin van de 70s. Hier is Diederik, hallo, hier is Zoo Radio. Le petit pain au chocolat nu, dit is Joe.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Bluesbusters natuurlijk. En jij bent de enige rechter en de uitverkorene. You are the one. Hier is Zoo. De jaren 60, die zijn van ons, jongens en meisjes, dames en heren. Ik draai ze bijna helemaal los op achter elkaar. En Neil Diamond, zijn eerste grote hit, die heet At Night.

0: Aquarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Er is opnieuw ongerustheid over een aantal soorten squishy speelgoed die bij ons te koop zijn, waaronder de populaire squishy dumplings. Kleurrijke stressballetjes zijn dat. Een aantal consumenten dienden klacht in over een opvallende chemische geur. In buurlanden wezen analyses al uit dat het speelgoed te veel benzeen bevat of dat bepaalde stoffen de luchtwegen irriteren. De FOD-economie is een onderzoek gestart. In Basel in het Waasland is een fietser levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval op een gewestweg. De man van 72 werd meters ver weggeslingerd nadat een auto hem aanreed bij een inhaalmanoeuvre. De fietser stak op dat moment de rijbaan over. De brand in het natuurgebied in Dilsen-Stokkum is vanochtend weer opgeflakkerd. Het gaat om ondergrondsvuur dat bovengronds voor kleine vlammen en smeulende aarde zorgt. De brand was gisteravond laat ontstaan, zowat gelijktijdig met de natuurbrand in Genk. Het parket onderzoekt beide branden. Het gaat mogelijk om een dubbele brandstichting. Ouders die voor hun kinderen voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel zullen vanaf het schooljaar 2027-2028 hun kennis van het Nederlands moeten bewijzen. Het Vlaams parlement heeft die maatregel goedgekeurd. Concreet betekent bewijzen dat minstens één ouder Nederlands kan lezen, schrijven en spreken op taalniveau B2. Een mondelinge test volstaat niet langer. Onderwijsminister De Meer nam het initiatief nadat Vlaamse ouders in de hoofdstad geen plaats meer vonden voor hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. In de Democratische Republiek Congo hebben onderzoekers een nieuwe apensoort ontdekt. Dat is erg uitzonderlijk. Het is nog maar de vijfde nieuwe soort die in 75 jaar tijd in Afrika ontdekt is. Er ging jaren onderzoek aan vooraf om de soort precies te duiden. De soort krijgt de naam Likweli, weegt zo'n 7 kilo en heeft een lange staart en dikke oranje lippen. Biologen delen hem in bij de zwart-witte franjeapen. Het is onduidelijk hoe groot of klein de populatie is. Zonnig en warm tot 24 graden aan zee en 28 tot 30 elders. Later op de dag meer wolken en in het zuiden kans op onweer. Vanaf morgen enkele graden koeler, maar in Vlaanderen nog altijd geen regen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, goedemiddag. Hier is Diederik en we drinken samen koffie en we luisteren naar heerlijke muziek en we eten onze boterhammen. Dat doen we op donderdagmiddag. From the Beverly Hills event.

Hier is Zoo met de Kingsmen, het gehoord en Louis Loai. Er zijn wel wat mensen die op vakantie vertrekken, dus wat dat betreft is dit een prima plaatje om op een 16 juli te draaien. Cliff en de Chef.

0: zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rabarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè. Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Rabarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
9: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
10: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
11: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
10: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 04 194 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
12: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

als je inschakelt, dan weet je direct. Hè. Op FM in het Noordoosten van Antwerpen, op DAB Plus in Groot-Antwerpen, op Zoo.radio. Hier is Zoo, I'm into something good. En nu een beetje rock'n'roll music.

Ja, op vrijdag is dat Rinky Drink, maar de rest van de week is het gewoon Rinky Dink natuurlijk. Dave Baby Cortez hier op de Radio 1962 en de Bee Gees, de Spicks en de Specks of Life.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, Go Into A Go-Go van Williams, Smokey Robinson en de Miracles natuurlijk. Jongens en meisjes, dames en heren, dit was het voor mij. Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Zometeen 10 in de middag tussen 2 en 6 met om 5 uur onze top 5 at 5.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er is opnieuw ongerustheid over een aantal soorten squishy speelgoed die bij ons te koop zijn, waaronder de populaire squishy dumplings. Kleurrijke stressballetjes zijn dat. Een aantal consumenten diende klacht in over een opvallende chemische geur. In buurlanden wezen analyses al uit dat het speelgoed te veel benzeen bevat of dat bepaalde stoffen de luchtwegen irriteren. De FOD-economie is een onderzoek gestart. In Basel in het Waasland is een fietser levensgevaarlijk gewond na een verkeersongeval op een gewestweg. De man van 72 werd meters ver weggeslingerd nadat een auto hem aanreed bij een inhaalmanoeuvre. De fietser stak op dat moment de rijbaan over. De brand in het natuurgebied in Dilsen-Stokkum is vanochtend weer opgeflakkerd. Het gaat om ondergronds vuur dat bovengronds voor kleine vlammen en smeulende aarde zorgt. De brand was gisteravond laat ontstaan, zowat gelijktijdig met de natuurbrand in Genk. Het parket onderzoekt beide branden. Het gaat mogelijk om een dubbele brandstichting. Ouders die voor hun kinderen voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel zullen vanaf het schooljaar 2027-2028 hun kennis van het Nederlands moeten bewijzen. Het Vlaams parlement heeft die maatregel goedgekeurd. Concreet betekent bewijzen dat minstens één ouder Nederlands kan lezen, schrijven en spreken op taalniveau B2. Een mondelinge test volstaat niet langer. Onderwijsminister De Mier nam het initiatief nadat Vlaamse ouders in de hoofdstad geen plaats meer vonden voor hun kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. In de Democratische Republiek Congo hebben onderzoekers een nieuwe apensoort ontdekt. Dat is erg uitzonderlijk. Het is nog maar de vijfde nieuwe soort die in 75 jaar tijd in Afrika ontdekt is. Er ging jaren onderzoek aan vooraf om de soort precies te duiden. De soort krijgt de naam Likweli, weegt zo'n 7 kilo en heeft een lange staart en dikke oranje lippen. Biologen delen hem in bij de zwart-witte franje-apen. Het is onduidelijk hoe groot of klein de populatie is. Zonnig en warm tot 24 graden aan zee en 28 tot 30 elders. Later op de dag meer wolken en in het zuiden kans op onweer. Vanaf morgen enkele graden koeler, maar in Vlaanderen nog altijd geen regen.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemiddag, het is 2 uur, daar zijn we weer.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Het is jouw liedje. Ja, speciaal voor jou. Hè. Elton John, 1969. Goedemiddag. Even over twee. Tot 6 uur vanavond zijn we weer samen in een nieuwe aflevering van Tim in de Middag op deze donderdag 16 juli. Straks Sam Cooke, Louis Armstrong, The Middle of the Road. En nog veel meer. Dat allemaal natuurlijk als ze mij niet komen halen. Hè. Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take

Het is er nog warmer dan hier, denk ik. Zo'n 10 graden zelfs. Dan zijn we blij hier met onze 29 à 30 graden in het Antwerpse. Prima toch? Lekker weertje op deze donderdagnamiddag en lekkere muziek op de radio. Je hoort in the middle of the road. En dit is

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent, huurt bij Ribarent.
7: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
8: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
9: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en elkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
10: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
11: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.
12: Good afternoon.

Het was de opvolger van hun grote hit The Letter. Cry Like a Baby. Je hoorde de Bokstops op jouw favoriete Oldies Radio. Dit is Zoo op FM, DAB+ en op zoo.radio. Met straks met Julia Clark, Frank Sinatra en George Harrison. Maar eerst Gene Vincent.

haast en spoed, het is zelden goed. Hè? Dat vonden ook de Supremes. You can't hurry love hier op Zoo. Straks om 5 uur weer een nieuwe Top 5 at 5. Ik ga je alvast verklappen dat we naar Groot-Brittannië gaan vandaag. En wel naar de hitlijst van 12 juli 1961. Straks dus om 5 uur krijg je de Top 5 uit de Britse hitlijst van toen te horen. Hier op jouw favoriete Oldies Radio. En dit zijn de Temptations. Papa was a Rolling Stone.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

0: Ik denk dat hij ergens onder een zeer plaatselijke regenwolk staat, hè? Het moet wel zeer plaatselijk zijn, want ik zie het in ieder geval niet op de weerkaarten hier in de buurt. Beachy Thomas and Raindrops Keep Falling on My Head. Wij gaan alweer stilletjes aan richting nieuws en weer van 3 uur. Ik heb nog Eddie Hodges voor je. I'm gonna knock on your door.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De code voor droogte in Vlaanderen is opgeschaald naar oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist om de watervoorraden te beschermen. Ze neemt voorlopig nog geen extra maatregelen. Minister van Omgeving Broens vraagt wel om spaarzaam om te gaan met drinkwater. En het bijvoorbeeld niet te gebruiken om je tuin te besproeien, zwembaden te vullen of je auto te wassen. De droogtecommissie blijft de situatie opvolgen. Als het nodig is, kunnen er later wel nog extra maatregelen komen. De droogte veroorzaakt ook problemen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Door de lage waterstand kunnen schepen op sommige plaatsen minder diep varen. Daardoor nemen ze zowat 10% minder vracht mee. Op verschillende waterwegen moeten schepen bovendien in groep door de sluizen. Zo moeten die minder vaak open en dicht, waardoor er minder water naar zee stroomt. De industrie en de bouw doen het niet goed. Er zijn in die sectoren 13.000 banen minder dan in diezelfde periode vorig jaar. HR-dienstverlener SD Works wijt dat onder meer aan de hogere energieprijzen en de zwakke economie. Ook de komende maanden beloven weinig beterschap. Sommige bedrijven hebben al laten verstaan dat ze minder personeel zullen aanwerven en meer mensen zullen ontslaan. De dienstensector scoort dan weer opvallend beter. Onder meer in het transport, de handel en de horeca zijn er 14.000 jobs bijgekomen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan ruim 5 cent per liter meer. 1 liter kost dan bijna 2 euro, de hoogste prijs sinds eind mei. In verschillende Oekraïnse steden hebben mensen betoogd tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij was nog maar 6 maanden aan de slag. Het is niet duidelijk waarom hij moet vertrekken. De betogers willen dat president Zelensky terugkomt op zijn beslissing. Het blijft vrij zonnig en warm met maxima rond 30 graden in het binnenland. In het zuidoosten is een onweersbui mogelijk. Morgen starten we grijs. Na de middag gaat de zon opnieuw schijnen bij een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 3 uur op deze donderdagnamiddag. Dit is Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Stand By Me. Ik kan het alleen maar hopen natuurlijk dat jij blijft. Ik blijf in ieder geval nog tot 6 uur vanavond hier op Zoo Radio. Met Tim in de middag. Straks na 6 uur weer 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Als je er nog eentje wil aanvragen, snel naar onze website surfen. Zoo.radio. Crispy and St. Peters komt er straks aan. De No for the Vil Band. Ook de Bay City Rollers zijn onderweg. Maar eerst eentje van eigen bodem. We lopen mee met de fanfare. Ja, ja. Weet je wie dit is? Tamboerke, tamboerke, tam, tam. Het is Misha Mara. Der

voilà, zie, onze workout voor vandaag hebben we ook alweer gehad. Jackie Wilson uit 1963 op het station waar je de meeste liedjes uit de jaren 60 hoort. En niemand heeft zoveel liedjes uit de jaren 60. Dat komt natuurlijk omdat de jaren 60 van ons zijn. Jawel. Met straks de Beatles, de Adlibs en nu Adamo.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoe.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjesje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
4: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
8: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
9: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
11: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
12: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: 24 uur per dag op FM, DAB+, en op Zoo.radio. Met straks Maurice Williams en de Zodiacs, Cliff Nobles, de tune van de Veronica Drive-In Show. Maar eerst Kevin Johnson.
1: Good afternoon.
0: Deze plaat werd bij ons vooral een hit in 1973 in de versie van The Cats. Maar dit is de originele. Een Australische zanger, Kevin Johnson. Rock and roll, I gave you all the best years of my life.
2: I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car. And my family listened 50 times.

0: The Longfellow Serenade on a Summer Night. Enfin, een night is het nog niet echt, het is namiddag. Neil Diamond en nu wat popcorn met de exotische stemmen van Tony Eden en Matteo. Hun versie van Something Stupid.
1: I know.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: En mijn douchen, dat is versleten, versleten.
5: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickercode.

Beach Boys. Ze stonden met deze plaat precies 59 jaar geleden zowat overal in de hitlijst. Then I Kissed Her uit 1965. Twee jaar daarvoor, op deze dag exact 16 juli 63, staan ze in de Western Recorder Studio in Hollywood en ronden ze daar de opname van hun derde album Surfer Girl af. Ze zijn daar op 12 juni van dat jaar aan begonnen. En de enige noemenswaardige hit die erop stond was Little Deutsch Coupe. Die hoor je hier ook wel eens voorbij komen op Zoo. En nu gaan we richting 4 uur met de Kings, All Day and All of the Night. Goedemiddag.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De code voor droogte in Vlaanderen is opgeschaald naar oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist om de watervoorraden te beschermen. Ze neemt voorlopig nog geen extra maatregelen. Minister van Omgeving Broens vraagt wel om spaarzaam om te gaan met drinkwater. En het bijvoorbeeld niet te gebruiken om je tuin te besproeien, zwembaden te vullen of je auto te wassen. De droogtecommissie blijft de situatie opvolgen. Als het nodig is, kunnen er later wel nog extra maatregelen komen. De droogte veroorzaakt ook problemen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Door de lage waterstand kunnen schepen op sommige plaatsen minder diep varen. Daardoor nemen ze zowat 10% minder vracht mee. Op verschillende waterwegen moeten schepen bovendien in groep door de sluizen. Zo moeten die minder vaak open en dicht, waardoor er minder water naar zee stroomt. De industrie en de bouw doen het niet goed. Er zijn in die sectoren 13.000 banen minder dan in diezelfde periode vorig jaar. HR-dienstverlener SD Works wijt dat onder meer aan de hogere energieprijzen en de zwakke economie. Ook de komende maanden beloven weinig beterschap. Sommige bedrijven hebben al laten verstaan dat ze minder personeel zullen aanwerven en meer mensen zullen ontslaan. De dienstensector scoort dan weer opvallend beter. Onder meer in het transport, de handel en de horeca zijn er 14.000 jobs bijgekomen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan ruim 5 cent per liter meer. 1 liter kost dan bijna 2 euro, de hoogste prijs sinds eind mei. In verschillende Oekraïnse steden hebben mensen betoogd tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij was nog maar 6 maanden aan de slag. Het is niet duidelijk waarom hij moet vertrekken. De betogers willen dat president Zelensky terugkomt op zijn beslissing. Het blijft vrij zonnig en warm met maxima rond 30 graden in het binnenland. In het zuidoosten is een onweersbui mogelijk. Morgen starten we grijs. Na de middag gaat de zon opnieuw schijnen bij een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Goedemiddag, 4 uur op deze donderdag. Ik ben Tim en tot 6 uur vanavond zijn wij nog samen in Tim in de Middag.
3: From the Beverly Hills event.

gestolen van Van Morrison aan Jackie Wilson. Het werd natuurlijk een hit in de jaren 80 in de versie van Kevin Rowland en Dexys Midnight Runners. Maar dit was de originele. Jackie Wilson said, I'm in heaven when you smile. Goedemiddag, het derde deel alweer van Tim in de Middag. Tot 6 uur zijn wij nog samen. Zometeen naar Frankrijk met Lucky Blondo.

Onze stamgasten, de Beatles natuurlijk. En dan gaan we samen naar 1973. Een dag als deze, precies 53 jaar geleden, verklaart een oud medewerker van het Witte Huis dat alle telefoongesprekken van president Nixon op band zijn opgenomen. De Senaatscommissie, die met het onderzoek in de Watergate-affaire belast is, vraagt de volgende dag aan het Witte Huis de uitlevering van de betrokken bandjes. Maar dat wordt manifest geweigerd. Als we dan ook even kijken naar de Billboard Hot 100 van die week, dan zien we dat Helen Reddy volop bezig is met naar de eerste plek in de Amerikaanse hitlijst te klimmen. Met deze cover van Alex Harvey van een paar jaar daarvoor. Het prachtige Delta Down. Yeah.

het hele dorp uit, Runaround Sue. Misschien gaat ze nu zondag ook wel naar de finale van het WK, hè? Wie weet. Het is vandaag trouwens precies 32 jaar geleden dat aan de vooravond van de WK-finale van dat jaar een concert wordt gegeven door de drie tenoren Luciano Pavarotti, José Carreras en Placido Domingo. De dag nadien wordt de finale gespeeld en wint Brazilië.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-verbeke.be.

dus eigenlijk perfecte timing, hè, deze zomer voor dit verhaaltje. Want het gaat natuurlijk over twee zeer jonge geliefden die in de zomervakantie nog met hun ouders op vakantie gaan en elkaar dus de hele zomer moeten missen. I'll send you a letter every day, sealed with a kiss. Brian Hyland uit 1962 hier op Zoo. En dan gaan we samen naar de 70s met King.

tonight. Nog even niet, hè. Als de zon onder is, dan mag het Love Me Tonight. Tom Jones uit 1969. Een dag als deze in 69, precies 57 jaar geleden, wordt op Cape Kennedy de Apollo 11 gelanceerd. De driekoppige bemanning bestaande uit Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins wacht een 360.000 kilometer lange reis naar de maan, waarop de eerste twee van hen natuurlijk als eerste mens zullen landen, hè. En dan vragen wij ons natuurlijk af, hoe klonk de klakson van de Apollo 11? Wel, dat was zo.

0: De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Top aangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Oh, amai, mijn voeten.
5: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
6: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
7: Krijg 15% tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
8: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
9: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
10: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, ik had haar achtergrondzang ook nog wel kunnen doen, denk ik. Patty Drew, Soul Music op deze donderdagnamiddag met Tell Him. En dan gaan we samen richting nieuws en weer en de top 5 at 5 van 5 uur. There she was, just a

0: Arendt Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De code voor droogte in Vlaanderen is opgeschaald naar oranje. Dat heeft de droogtecommissie beslist om de watervoorraden te beschermen. Ze neemt voorlopig nog geen extra maatregelen. Minister van Omgeving Broens vraagt wel om spaarzaam om te gaan met drinkwater. En het bijvoorbeeld niet te gebruiken om je tuin te besproeien, zwembaden te vullen of je auto te wassen. De droogtecommissie blijft de situatie opvolgen. Als het nodig is, kunnen er later wel nog extra maatregelen komen. De droogte veroorzaakt ook problemen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Door de lage waterstand kunnen schepen op sommige plaatsen minder diep varen. Daardoor nemen ze zowat 10% minder vracht mee. Op verschillende waterwegen moeten schepen bovendien in groep door de sluizen. Zo moeten die minder vaak open en dicht, waardoor er minder water naar zee stroomt. De industrie en de bouw doen het niet goed. Er zijn in die sectoren 13.000 banen minder dan in diezelfde periode vorig jaar. HR-dienstverlener SD Works wijt dat onder meer aan de hogere energieprijzen en de zwakke economie. Ook de komende maanden beloven weinig beterschap. Sommige bedrijven hebben al laten verstaan dat ze minder personeel zullen aanwerven en meer mensen zullen ontslaan. De dienstensector scoort dan weer opvallend beter. Onder meer in het transport, de handel en de horeca zijn er 14.000 jobs bijgekomen. Benzine wordt morgen opnieuw duurder. Voor benzine 95 betaal je vanaf dan ruim 5 cent per liter meer. 1 liter kost dan bijna 2 euro, de hoogste prijs sinds eind mei. In verschillende Oekraïnse steden hebben mensen betoogd tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij was nog maar 6 maanden aan de slag. Het is niet duidelijk waarom hij moet vertrekken. De betogers willen dat president Zelensky terugkomt op zijn beslissing. Het blijft vrij zonnig en warm met maxima rond 30 graden in het binnenland. In het zuidoosten is een onweersbui mogelijk. Morgen starten we grijs. Na de middag gaat de zon opnieuw schijnen bij een graad of 28.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Daar is die weer, de top 5 at 5, want het is 5 uur. We gaan terug naar de Britse hitlijst van 12 juli 1961 met op 5 Elvis Presley.
2: From the Beverly Hills of

In de top 5 uit 5 hadden we daarnet Elvis natuurlijk op nummer 5. En daarachteraan, ja, toch een beetje de Britse Elvis, hè. Cliff Richards met zijn Shadows en A Girl Like You. Daar waar Elvis met Surrender daarnet 4 plekken omlaag ging die week van 12 juli 61 in de Britse hitlijst, ging deze 8 plekken omhoog. Het was A Girl Like You op 4. In deze top 5 uit 5 hebben we 6 mannen zitten. Yay! Yeah, yeah, yeah. En dan weet je meteen dat er op positie 3-2 zitten dan, hè. Nou ja, want dit zijn de Everly Brothers. Ook een stijger die week in de Britse hitparade van 12 juli 61. 2 plekken omhoog van 5 naar 3, de Everly Brothers. En Temptation.

Ja, en ga er nu zwijgen dat ik ook iets kan zeggen. Het was de nummer 2 natuurlijk in deze top 5 at 5 die we gingen halen in de Britse hitparade van 12 juli 61. Rest mij natuurlijk alleen nog jou de nummer 1 voor te stellen. De tweede week op rij dat deze op 1 stond. En deed er nog één weekje bij daarna. Del Shannon, een runaway.

Dat was Richard Anthony. J'entends siffler le train, de Franse versie van 500 Miles Away From Home. En daarvoor hadden we natuurlijk de nummer 1 uit onze top 5 at 5 van vandaag, Del Shannon en Runaway. Al die top 5 at 5's die we van maandag tot en met vrijdag doen hier om 5 uur, kan je natuurlijk nog eens nalezen op onze website, mocht je dat niet weten. Zoo.radio. Ho, ho, ho, it's magic. Ja, echt magisch is dat, hè.

denk dat ze in de vriezer waren gekropen of zo. Een patch of snow on the ground. Ik zie het niet meteen gebeuren, maar goed. Simon & Garfunkel, A Hazy Shade of Winter. En daarvoor twee keer Magic, hè, met Pilot uit 74. En met Jay and the Americans met This Magic Moment. Hier is Connie Francis. Stupid.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kastersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Oh, amai mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
8: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
10: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

instrumentaaltje op deze donderdagnamiddag met de Shantays en Pipeline. En dan gaan we naar 1965. Een dag als deze, 61 jaar geleden, openen de Franse en Italiaanse presidenten de Gaulle en Sarregat officieel de Alpentunnel onder de Mont Blanc, die Chamonix in Frankrijk en Courmayeur in Italië met elkaar verbindt. Op dat ogenblik is de tunnel met zijn lengte van 11,6 kilometer de langste autotunnel ter wereld, maar ondertussen is zij met een stuk of 5 tunnels voorbijgestoken. De langste is er eentje in Noorwegen, heb ik net opgezocht, in Laardal, en die is 24,5 kilometer lang. We zaten dus in 65, hetzelfde jaar waar deze uitkomt, van Wilson Pickett, Mustang

Het ging misschien wel over hun bandnaam, hè? Ja, het is niet fantastisch, maar it's okay. Dave D, Dozy, Biki, Mick en Titch. Een hele mond vol, hè? 1967. Hier op Zoo, jouw oldies radio met de meeste liedjes uit de jaren 60 natuurlijk. We blijven daar nog even. Naar 69 gaan we met de Jackson 5. I Want You Back. Goeie

wist met zichzelf geen blijven. I just don't know what to do with myself. Geschreven door Burt Bacharach en Hal David. Dusty Springfield natuurlijk hier op de radio bij.

0: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha. Goed, hè?
0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldige selectie. Geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

Girls. Niet alleen girls. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit was hem weer voor vandaag. Tim in de middag zit er zo goed als helemaal op. Morgen een nieuwe, en dat is de vrijdagse editie dan. De leukste van de week, want ik mag dan om 5 uur weer het weekend openen. Met ook weer een verse top 5 at 5. Dat is voor morgen. Voor vanavond wens ik je een heel fijne avond, smakelijk eten. En veel plezier met de Zoobox.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Tim Merlier heeft de 12e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot was de snelste in de massasprint. Het is al de 3e ritzege voor Merlier in deze Tour. In totaal staan 3 Belgen in de top 5. Jasper Philipsen werd 3e en Milan Fretin kwam als 5e over de eindstreep. De Nederlander Olaf Kooi finishte als 2e. In de slotfase was er wel een zware valpartij, waardoor verschillende renners niet meer konden meestrijden voor de overwinning. Een agent van de politiezone Brussel-West heeft 3 jaar cel met uitstel gekregen voor drugsgebruik tijdens de diensturen. De man liep in februari tegen de lamp toen hij cocaïne gebruikte in de toiletten van het commissariaat. De rechter achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis. Hij mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. Tijdens de eerste 2 weken van juli is het aantal vakantiegangers met autopech gestegen tegenover vorig jaar. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring. Veel mensen kiezen voor een autovakantie dichtbij en krijgen door de uitzonderlijke hitte te maken met pech onderweg. Het gaat vooral om beschadigde banden, problemen met het koelsysteem en met de batterij. Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde dan weer in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Frankrijk heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel natuurbranden gekend als nu. Dat zegt president Macron. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuurgebied verwoest. Nog in Frankrijk geldt in 30 departementen code oranje voor zware onweersbuien. In de rest van Frankrijk is dat code geel. De spanningen na de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal lopen verder op. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek start nadat Argentijnse spelers de zege vierden met een omstreden spandoek. Daarop stond dat de Falkland-eilanden aan Argentinië toebehoren. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een bloedige strijd uit. Daarna werd de eilandengroep Brits grondgebied. Het conflict kostte aan meer dan 1000 militairen het leven. Mogelijk riskeren de Argentijnen een sanctie voor hun gedrag. De zon blijft nog even schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen mogen we iets meer wolken verwachten. We halen dan een graad of 28. Het weekend kondigt zich droog en gevoelig frisser aan.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, het is 6:00. Goedenavond. Ze staan weer te popelen om uit je speakers te knallen. Al jullie verzoekplaatjes in de Zoobox.
3: From the Beverly Hills event.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kastersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjesje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Soersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Tim Merlier heeft de 12e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot was de snelste in de massasprint. Het is al de 3e ritzege voor Merlier in deze Tour. In totaal staan 3 Belgen in de top 5. Jasper Philipsen werd 3e en Milan Fretin kwam als 5e over de eindstreep. De Nederlander Olaf Kooi finishte als 2e. In de slotfase was er wel een zware valpartij, waardoor verschillende renners niet meer konden meestrijden voor de overwinning. Een agent van de politiezone Brussel-West heeft 3 jaar cel met uitstel gekregen voor drugsgebruik tijdens de diensturen. De man liep in februari tegen de lamp toen hij cocaïne gebruikte in de toiletten van het commissariaat. De rechter achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis. Hij mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. Tijdens de eerste 2 weken van juli is het aantal vakantiegangers met autopech gestegen tegenover vorig jaar. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring. Veel mensen kiezen voor een autovakantie dichtbij en krijgen door de uitzonderlijke hitte te maken met pech onderweg. Het gaat vooral om beschadigde banden, problemen met het koelsysteem en met de batterij. Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde dan weer in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Frankrijk heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel natuurbranden gekend als nu, dat zegt president Macron. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuurgebied verwoest. Nog in Frankrijk geldt in 30 departementen code oranje voor zware onweersbuien. In de rest van Frankrijk is dat code geel. De spanningen na de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal lopen verder op. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek start nadat Argentijnse spelers de zege vierden met een omstreden spandoek. Daarop stond dat de Falkland-eilanden aan Argentinië toebehoren. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een bloedige strijd uit. Daarna werd de eilandengroep Brits grondgebied. Het conflict kostte aan meer dan 1000 militairen het leven. Mogelijk riskeren de Argentijnen een sanctie voor hun gedrag. De zon blijft nog even schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen mogen we iets meer wolken verwachten. We halen dan een graad of 28. Het weekend kondigt zich droog en gevoelig frisser aan.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio. Hé, hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direct.
4: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
7: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
8: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
7: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
9: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

0: Toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solden tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Zoersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
0: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Merlier heeft de 12e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot was de snelste in de massasprint. Het is al de 3e ritzege voor Merlier in deze Tour. In totaal staan 3 Belgen in de top 5. Jasper Philipsen werd 3e en Milan Fretin kwam als 5e over de eindstreep. De Nederlander Olaf Kooi finishte als 2e. In de slotfase was er wel een zware valpartij, waardoor verschillende renners niet meer konden meestrijden voor de overwinning. Een agent van de politiezone Brussel-West heeft 3 jaar cel met uitstel gekregen voor drugsgebruik tijdens de diensturen. De man liep in februari tegen de lamp toen hij cocaïne gebruikte in de toiletten van het commissariaat. De rechter achtte hem ook schuldig aan de diefstal van €525 uit een kluis. Hij mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. Tijdens de eerste 2 weken van juli is het aantal vakantiegangers met autopech gestegen tegenover vorig jaar. Dat meldt mobiliteitsorganisatie Touring. Veel mensen kiezen voor een autovakantie dichtbij en krijgen door de uitzonderlijke hitte te maken met pech onderweg. Het gaat vooral om beschadigde banden, problemen met het koelsysteem en met de batterij. Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde dan weer in vergelijking met diezelfde periode vorig jaar. Frankrijk heeft sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zoveel natuurbranden gekend als nu. Dat zegt president Macron. In totaal is al meer dan 35.000 hectare natuurgebied verwoest. Nog in Frankrijk geldt in 30 departementen code oranje voor zware onweersbuien. In de rest van Frankrijk is dat code geel. De spanningen na de halve finale tussen Engeland en Argentinië op het WK voetbal lopen verder op. De Britse regering eist dat de FIFA een onderzoek start nadat Argentijnse spelers de zege vierden met een omstreden spandoek. Daarop stond dat de Falkland-eilanden aan Argentinië toebehoren. In de jaren 80 vochten de Britten en de Argentijnen daarover een bloedige strijd uit. Daarna werd de eilandengroep Brits grondgebied. Het conflict kostte aan meer dan 1000 militairen het leven. Mogelijk riskeren de Argentijnen een sanctie voor hun gedrag. De zon blijft nog even schijnen bij maxima rond 30 graden. Morgen mogen we iets meer wolken verwachten. We halen dan een graad of 28. Het weekend kondigt zich droog en gevoelig frisser aan.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Hopsie, aan de kant!
5: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
7: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
8: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen, tweede spel aan halve prijs.
9: Zoo Radio.

Een DJ-set van Tomorrowland aan het Oxy-gebouw in Brussel heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt. Het gaat om een van de pop-up events die de organisatoren plannen in aanloop naar het eerste festivalweekend. Op exact dezelfde plaats op het Muntplein woedde dinsdag nog een hevige brand die aan 6 mensen het leven kostte. Een lokaal burgercollectief noemt de timing en de locatie respectloos. Tomorrowland zegt dat voor de set 1 minuut stilte is gehouden. Een man uit Lubbeek in Vlaams-Brabant krijgt 4 jaar cel met uitstel voor een hele reeks feiten van voyeurisme en exhibitionisme. De meeste daarvan speelden zich de 2 voorbije zomers af op bussen, telkens in het bijzijn van meisjes of jonge vrouwen. Uit analyse van zijn laptop bleek ook dat hij regelmatig onder de rok van vrouwen probeerde te filmen. Diverse feiten pleegde hij toen hij al onder probatievoorwaarden stond. De man moet zich nu intensief laten begeleiden. De Britse regering wil meer beperkingen invoeren voor tieners op sociale media. Volgens de BBC zullen gebruikers van 16 en 17 jaar apps als Instagram en TikTok verplicht moeten uitschakelen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends om een minimale nachtrust te verzekeren. Eerder was voor Britse jongeren onder de 16 al een totaalverbod op sociale media aangekondigd. Ook de nieuwe maatregel stuit meteen op kritiek. In Myanmar zijn deze maand al zeker 500 vluchtelingen omgekomen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. 2 boten kapseisden vlak voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya. Dat is een moslimminderheid in het Aziatische land die al tientallen jaren onderdrukt wordt. Wellicht wilden ze vluchten naar buurland Bangladesh. En in het wielrennen is de eerste etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen door Nienke Veekhoven. De jonge Nederlandse spurte in Knokke-Heist sneller dan haar landgenote Cole en de Britse Zoe Backstedt, die de leiderstrui behoudt. Lotte Kopecky was pas 9e in de sprint. Tijdens de nacht is het nog warm, 15 tot 20 graden. Het zuidoosten maakt kans op een onweersbui. Daarna een vrijdag met ietsje meer wolken dan de voorbije dagen en maxima tot 27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Ah, zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Vogels. Vogels, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Vogels, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op vogels.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pasgestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
9: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: En mijn douche, dat ding is versleten, versleten.
3: Hé, hey, buurman, alles oké?
4: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
5: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: Een DJ-set van Tomorrowland aan het Oxy-gebouw in Brussel heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt. Het gaat om een van de pop-up events die de organisatoren plannen in aanloop naar het eerste festivalweekend. Op exact dezelfde plaats op het Muntplein woedde dinsdag nog een hevige brand die aan 6 mensen het leven kostte. Een lokaal burgercollectief noemt de timing en de locatie respectloos. Tomorrowland zegt dat voor de set 1 minuut stilte is gehouden. Een man uit Lubbeek in Vlaams-Brabant krijgt 4 jaar cel met uitstel voor een hele reeks feiten van voyeurisme en exhibitionisme. De meeste daarvan speelden zich de 2 voorbije zomers af op bussen, telkens in het bijzijn van meisjes of jonge vrouwen. Uit analyse van zijn laptop bleek ook dat hij regelmatig onder de rok van vrouwen probeerde te filmen. Diverse feiten pleegde hij toen hij al onder probatievoorwaarden stond. De man moet zich nu intensief laten begeleiden. De Britse regering wil meer beperkingen invoeren voor tieners op sociale media. Volgens de BBC zullen gebruikers van 16 en 17 jaar apps als Instagram en TikTok verplicht moeten uitschakelen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends om een minimale nachtrust te verzekeren. Eerder was voor Britse jongeren onder de 16 al een totaalverbod op sociale media aangekondigd. Ook de nieuwe maatregel stuit meteen op kritiek. In Myanmar zijn deze maand al zeker 500 vluchtelingen omgekomen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. 2 boten kapseisden vlak voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya. Dat is een moslimminderheid in het Aziatische land die al tientallen jaren onderdrukt wordt. Wellicht wilden ze vluchten naar buurland Bangladesh. En in het wielrennen is de eerste etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen door Nienke Veekhoven. De jonge Nederlandse spurte in Knokke-Heist sneller dan haar landgenote Cole en de Britse Zoe Backstedt, die de leiderstrui behoudt. Lotte Kopecky was pas 9e in de sprint. Tijdens de nacht is het nog warm, 15 tot 20 graden. Het zuidoosten maakt kans op een onweersbui. Daarna een vrijdag met ietsje meer wolken dan de voorbije dagen en maxima tot 27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet eens naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat af, traf.
2: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
3: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Ben ik te vind? Eerst bij Ribarent.
5: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen. En op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
8: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
10: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
11: Number one.

0: DJ-set van Tomorrowland aan het Oxy-gebouw in Brussel heeft heel wat verontwaardiging uitgelokt. Het gaat om een van de pop-up events die de organisatoren plannen in aanloop naar het eerste festivalweekend. Op exact dezelfde plaats op het Muntplein woedde dinsdag nog een hevige brand die aan 6 mensen het leven kostte. Een lokaal burgercollectief noemt de timing en de locatie respectloos. Tomorrowland zegt dat voor de set 1 minuut stilte is gehouden. Een man uit Lubbeek in Vlaams-Brabant krijgt 4 jaar cel met uitstel voor een hele reeks feiten van voyeurisme en exhibitionisme. De meeste daarvan speelden zich de 2 voorbije zomers af op bussen, telkens in het bijzijn van meisjes of jonge vrouwen. Uit analyse van zijn laptop bleek ook dat hij regelmatig onder de rok van vrouwen probeerde te filmen. Diverse feiten pleegde hij toen hij al onder probatievoorwaarden stond. De man moet zich nu intensief laten begeleiden. De Britse regering wil meer beperkingen invoeren voor tieners op sociale media. Volgens de BBC zullen gebruikers van 16 en 17 jaar apps als Instagram en TikTok verplicht moeten uitschakelen tussen middernacht en 6 uur 's ochtends om een minimale nachtrust te verzekeren. Eerder was voor Britse jongeren onder de 16 al een totaalverbod op sociale media aangekondigd. Ook de nieuwe maatregel stuit meteen op kritiek. In Myanmar zijn deze maand al zeker 500 vluchtelingen omgekomen bij scheepsrampen. Dat melden de Verenigde Naties. 2 boten kapseisden vlak voor de kust. De slachtoffers zijn Rohingya. Dat is een moslimminderheid in het Aziatische land die al tientallen jaren onderdrukt wordt. Wellicht wilden ze vluchten naar buurland Bangladesh. En in het wielrennen is de eerste etappe in lijn van de Baloise Ladies Tour gewonnen door Nienke Veekhoven. De jonge Nederlandse spurte in Knokke-Heist sneller dan haar landgenote Kool en de Britse Zoe Backstedt, die de leiderstrui behoudt. Lotte Kopecky was pas 9e in de sprint. Tijdens de nacht is het nog warm, 15 tot 20 graden. Het zuidoosten maakt kans op een onweersbui. Daarna een vrijdag met ietsje meer wolken dan de voorbije dagen en maxima tot 27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, De Chef aan Huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoe.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjesje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Anne-Verbeke.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: En mijn douchemiddel, dit is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be 03 667 24 25.